0: lyssnar Radio Nacka 99,9 MHz.
1: R-N-E-S-T-O-C-O-R-T-A-Z-A-R. Stokorta Sade ska skrivas